small hinge, tanda, ningong ki namsi wo de shu yin. Chen guan qu le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zhe jin ne, ge pa ren. Mei chu kong ga le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni shu ne, nga pa ren. Sam zhu zi, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ju gu ne, sun pa ren. Saga, han zhu pom ne rim xin nam tip qiu, chi zang zhan chu ne, le guo wu ji pa ren. Kambar, nam tim ne, rim xin zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ju ji ne, ji pa ren. Kangma le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ju du ne, sun pa ren. Ne dong qu le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zeng yi ne, dun pa ren. Tuan zi, zhen bo meng ku ne, rim xin nam tip qiu, chi zang zhan ni zeng ji ne, sun pa ren. Cao mei le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ju ji ne, xi pa ren. Chi yi qu le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zeng ne, ju ji pa ren. Bo zong le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zhe ju ne, ju ji pa ren. Mei dao le, nam tim ne, rim xin qiao qiong po qiu, chi zang zhan ni zhe ji ne, ju gu pa ren. Ke ru qu le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zhe du ne, dun pa ren. Mang tam le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zhe su ne, nga pa ren. Ryu qi, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ni zhe su ne, nga pa ren. Sen yi qu le, zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ju ju ne, ni pa ren. Le ri, nam tim ne, rim xin zhen bo meng ku qiu, chi zang zhan ju ju ne, le guo pa ren. Ni ma, nam tip qiu, chi zang zhan ju ni ne, ni pa ren. Ga zong le, ka qiong po qiu, chi zang zhan ni ne, le guo wu nga pa ren. Bu shen le, ka zhu po ne, rim xin ka qiong po qiu, chi zang zhan ju ji ne, le guo wu xi pa ren. Cao qin le, nam tip qiu, chi zang zhan ju ji ne, le guo wu ni pa ren. Xiam le, ti mi zong ta, chong de ka ji gi, nam xin wu de si ro na. Mu tu ne, ge na chong ki le ka ji gi, nam xin wu de si ro na. Jo do, jong min zi kan ki, lo de shu yin. Ti li ni, pion de ge we ci ju ju, re se ni me. Tu da nam jie, nga zhu tang, qi zhu zhen bo meng ku ru, cai me qing long tang, qiang xia tang xia lu kui du, ke long ku ru, lu nu tang nu qiang qu le tu long cu xi ku xia. Small hing ye, nam xin wo de xu cai re.